0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen het niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Echt.
6: Een bijzonder goede morgen en van harte welkom bij deze nieuwe Radio Horizondag die wij zoals te doen gebruikelijk elke zaterdag en zondag beginnen met het programma Fris uit de Veren. Welkom.

0: met dubbel L in zijn voornaam en ook dubbel L in zijn achternaam. Je kunt er totaal niks mee, maar ik wou het toch even kwijt.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Horizon, Radio Horizon.

0: Ja, waar kun je tegenwoordig nog terecht voor 10 cent, hè? En dan ook nog eens een keertje de hele wereld zien. Ik heb het je afgelopen week gevraagd om mee te denken over leuke Nederlandstalige platen. En deze werd aangedragen. Hanny en de Rekels en mijn kijkdoos.
1: Welkom bij Frisse uit de Veren met Peter van Echt.
0: Ja, een beetje ondeugend is het wel natuurlijk op dit nog enigszins vroege tijdstip. We hebben zaterdag 6 juni op de kalender. Het nieuwe weekend is zojuist begonnen hier bij Radio Horizon. En we hebben er zin in. Welkom bij deze nieuwe Radio Horizon dag. Welkom bij Frisse uit de Veren.

Koffie is weer bruin. We hebben de muziek helemaal klaar. En we hebben ook wat krantjes erbij. De laatste bericht. Afijn, je hoort het allemaal voorbij komen deze ochtend. Lekker ontwaken. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dit is The Sweet. In the

de suite op de radio met Papa Joe. Ik heb het u verteld dat we vandaag even een liedje zouden gaan draaien ter nagedachtenis aan de Vlaamse televisiepersoonlijkheid en zangeres Margriet Hermans. Is afgelopen week op 72-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan een agressieve vorm van kanker. In België was ze natuurlijk razend populair. In Nederland wat minder. Maar ik kan me nog herinneren in die tijd dat wij werkzaam waren bij een Belgisch radiostation, dat wij dan ook regelmatig een plaatje van Margriet Hermans op de radio hadden. Dus ik wou toch even een plaatje van haar laten horen. In memoriam, Margriet Hermans. En dit zijn alle mooie mannen. Zijn zo lelijk.

bouwde in ieder geval er de vaart wel in met deze Offenbach en You're the Miles Away. Diverse wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag die zijn op zoek naar nieuwe leden. Iedereen die graag mee wil bouwen, creatief wil meedenken of onderdeel wil zijn van de voorbereiding is van harte welkom. Onder meer bij Vriendenkring, de oude ambachten Vriend. Wil je je aanmelden? Ben je belangstellend? Dan kun je terecht bij info@brabantsedag.nl. Maar wie eerst kennis wil maken met de bouwers kan op zondag 7 juni terecht bij de bouwmarkt op beide korfbalvelden van korfbalvereniging Emerik in Hezen. Diverse groepen zijn daar aanwezig om vragen te beantwoorden en meer te vertellen over het bouwen van een wagen voor de Brabantse Dag. Die dag is er ook de kans om de 16 ontwerpen te bekijken die later dit jaar weer worden uitgewerkt en aan ons tentoongesteld gaan worden.

0: En het kermisseizoen breekt natuurlijk ook weer aan. In verband met de jaarlijkse kermis van Borkel en Schaft worden er enkele verkeersmaatregelen genomen tussen 10 en 17 juni. Op de kermis op het Monseigneur Kuipersplein in Borkel en Schaft is dit jaar van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 juni weer de kermis. En het randprogramma met diverse activiteiten start al op vrijdag 12 juni. Wil je meer weten over de gewijzigde routes? Kijk dan op www.hermes.nl.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon.

vinden deze Lady Gaga en Jordan de Dead Dance. Veel inwoners van Heezerleende hebben de afgelopen week een brief ontvangen van de netbeheerder Enexis over de zogenaamde zonnedimmer. De gemeente laat wel weten niet betrokken te zijn bij dit initiatief en geeft daarom aanvullende uitleg. De zonnedimmer is een project van Enexis. Huishoudens met zonnepanelen kunnen daarbij hun zonnepanelen op bepaalde momenten tijdelijk laten uitschakelen. Meer informatie, en ik denk dat het wel gewenst is, kun je vinden op de website van Enexis. Dit is Aerosmith en I don't want to miss a thing.

Ja, de zonnedimmer. Ik woon dan wel niet in de gemeente Heesleden, maar ik heb die brief ook gehad. Ik moet even kijken wat ik daarmee kan. Ik had er nog nooit van gehoord. Een zonnedimmer. Dit was Aerosmith en I don't want to miss a thing. Radio.

0: uit, hè, want je gaat ongemerkt toch iets harder rijden. We hebben het allemaal kunnen lezen, we hebben het kunnen horen. De bekeuringen gaan er in ieder geval niet goedkoper op worden. Hadden wij sniffende tears en driver's seat.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

De Weinig Oud en Ellie Nieman en meester Prikkebeen. Op maandag 8 juni rijden er geen bussen van en naar Budel, Budelschoot en de Budeldorplijn, lijn 11. En daarnaast vervallen er op 7 en 8 juni ook enkele bushaltes in Marhezen. Waarom dit gebeurt is omdat...

15 minuten voor 10 geworden op deze zaterdagochtend. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl

je met Drops of Jupiter. Theater De Borg die sluit het theaterseizoen vandaag zaterdag 6 juni af met een optreden van Queen Must Go On. De succesvolle tribute band brengt een avond vol bekende Queen hits en staat vanaf 8:30 op het podium in Budel.

0: Jackson en Paul McCartney en Jordan, The Girl Is Mine. Deze ochtend hadden wij een liedje van Margriet Hermans in het programma. Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Margriet kwam te overlijden afgelopen week op 72-jarige leeftijd. Met dank aan Erik, aanstaande dinsdag is er op VRT een extra uitzending over Margriet Hermans.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Zometeen dus het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Vanuit de studio in Maarhezen. Nemen wij u mee tot aan die tijd. Met onder andere nog een leuk liedje van Nick Kamen. And I Promised Myself.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof 2 verdachten aan, van wie er 1 werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Ja, Papa's Got a Brand New Pigback is een instrumentale dansplaat van Pigback. Het nummer werd in 1981 uitgebracht en het werd officieel gezongen en geschreven door niemand minder dan James Brown. Een bijzonder goede morgen.
1: Dit is

u nou voor vanavond nog geen plannen hebben, het kan nog, hè. Theater De Borg die sluit het theaterseizoen vanavond af met een optreden van Queen Must Go On. De succesvolle tribute band brengt een avond vol bekende Queen hits en staat vanaf 8:30 op het podium in Budel. Ja, dan had u waarschijnlijk een plaatje van Queen verwacht. Maar ja, zo voorspelbaar willen we er ook weer niet zijn. We hadden trouwens Stella Lefty, mooie plaat, Boston. Dit is Cyndi Lauper en Girls Just

Ja, misschien is een slechte generale wel een voorbode voor een heel mooi WK. Je weet het niet. Afgelopen woensdag met die zwaaiwedstrijd was het niet zo'n succes. En ik hoor al hier en daar dat het een soort van uitvaartwedstrijd was. Nou ja, dat gaat natuurlijk ook weer iets te ver natuurlijk. Hadden wij Shakira en Burna Boy. En het liedje over het WK 2014.

te vrolijk van bovendien ook. En je gaat meezingen. Jannes en een beetje meer. Dat is waar we naartoe willen op zaterdag en zondagochtend. Ik vind het altijd wel gezellig en ik hoop u ook. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, die verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op een hele muzikale avond. En hij heeft ook in diverse gezelschappen gespeeld, waaronder de legendarische RK De Vulpoepers. Misschien ken je ze nog wel. Zaterdag 20 juni. Het begint om 8 uur in de Schoenendoos in Hezen. Muziek van een totale andere orde. Maar wel leuk. Ah, dit is zo lekker. Dit is Frank Sinatra. And I've got you under my skin.

nog aan toevoegen. Wat is dit een ontzettende mooie plaat. Jorre, Celine Dion. It's all coming back to me now. Het is even een half elf geworden.

0: is uit de veer, hadden wij Jimmy Cliff. Ik heb u afgelopen week gevraagd in het tussenuur om mee te denken over de invulling voor het programma op zaterdag en zondag Fris uit de Veren. En dan misschien met nadruk op de Nederlandstalige platen. Maar dat hoeft niet per se, want we hadden er straks bijvoorbeeld ook Frank Sinatra. We hadden Celine Dion, die ook niet te vaak hoort op de radio. Maar het mag dus ook wel een Nederlandstalige plaat zijn, maar ook iets anders. U heeft daar gehoor aan gegeven. Hadden we eerder deze ochtend Rob de Nijs met de dag vader en de dag moeder en de dag zuster Ursula. Nou is er een band, ik dacht dat ze uit Mierlo kwamen. En die hebben ook eens een liedje gemaakt over Ursula. Zometeen.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits.

Lebedig en ik kom gauw weer naar je toe. Ze kwamen dus echt uit Mierlo, hadden wij de New Four met Ursula. Ik denk dat we ons kruid wel hebben verschoten deze zaterdag. Maar wie weet komt er voor morgen nog wel iets leuks voorbij. Blijf in ieder geval zeker wel luisteren. Mierlo ligt dicht bij Helmond. Nou kwam ik gisteren door Helmond gereden. En daar vindt dit week einde het Drakenbootfestival plaats. Ik hoop dat het een beetje meevalt met het weer. Het is zo'n leuke activiteit. Moet je maar eens gaan kijken.

0: De hits die je kent.
1: Ja, en duurt te lang was volgens mij de allereerste kennismaking met de muziek van Davina Michel. Straks om 11 uur, ik zei het al, een nieuwe show van de radio, maar zover is het nog niet. De Jantje Beton Buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op woensdag 10 juni. In Brabant worden die dag ruim 60 activiteiten gehouden. Van koekhappen en danslessen tot springkussens, georganiseerd door buurtbewoners, kinder- en sporters.

0: zo'n ontzettende goede plaat. Je hoort hem alleen niet te vaak op de radio. Hoeft ook niet direct natuurlijk. Maar we hebben hem graag aan u laten horen op deze zaterdagochtend. Hadden wij Bluff met Te Veel.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Maar ja, dan zijn we natuurlijk wel aan het einde gekomen van het programma Fris uit de Veren voor deze zaterdagochtend. Bedankt voor het luisteren. Maak er een heel goed weekend van. Voor zometeen een nieuwe show van de radio met Erik Jan. En morgen om 9 uur zijn we er weer met een nieuwe Fris uit de Veren.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Sterker. Zaterdagmorgen, 11 uur geweest. En je weet wat dat betekent, hè? Tijd voor de Guilty Pleasure Show hier.

0: op de radio.
1: Horizon.
2: De show van de radio.
1: Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Hartstikke zaterdag vandaag, 11 uur geweest. En je luistert naar de one and only Guilty Pleasure Show, zoals gezegd. Ik ben niet alleen. Nee. Ze is er ook. Het is weer even geleden. Dianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
3: Goed hoor.
0: Jij was naar Suzanne Freek geweest onlangs, hè?
3: Oh ja.
0: Jij was daar helemaal van onder de indruk hoe je terugkwam.
3: Ja, dat ben ik dagen van onder de indruk.
0: Waarom?
3: Nou, ik vind het zo'n dubbel gevoel.
0: Ja, dubbel gevoel, waarom?
3: Nou, omdat je weet natuurlijk dat Freek zo ziek is.
0: Ja.
3: Het lijkt zo perfect, hè, dat plaatje.
0: Ja, maar dat is het niet.
3: Ja,
0: goed. Ja, elk huisje zo zijn kruisje. Het is best wel heftig. Over die vreselijke ziekte gesproken, daar gaan we morgen uitgebreid aandacht aan besteden hier in het radioprogramma. Hè? Want we hebben een aantal mensen uit de regio, best wel veel eigenlijk, die mee hebben gedaan. De Alpe d'Huez afgelopen donderdag, hè?
3: Zeker, zeker.
0: Ja, ja. Wie hebben we morgen te gast hier?
3: We hebben Frank Beerten.
0: Oké. Okay.
3: We hebben Tom van Os.
0: Ja.
3: En we hebben Hendricks. Hoe heet je met de voornaam, Hendricks?
0: Hoe heet je met de voornaam? Hoe heet je ook even de voornaam? Ja, jij hebt redactie
3: nou, de vader van Stan Hendricks.
0: Oh, de vader van Stan? Oh, wacht even. Oké,
3: okay. Jacques Hendricks.
0: Ja.
3: En ze nemen ook nog allemaal iemand mee. Dus ja, het wordt druk, maar wel leuk, denk ik.
0: Het wordt zeker leuk morgen. Maar niet alleen morgen. Vandaag ook. Hey, welkom bij de show Houden Radio. Gezellig hier.

En zo hier aan het begin van de show van de radio. Ik vind het echt leuk dat je luistert. We hebben van alles in het radioprogramma voor je gepropt. Er komt van alles bij. En daarnaast lekkere muziekjes. En als we iets voor je kunnen doen, zou zomaar kunnen. Pak de telefoon, bel Horizon 040 206 30.

Het origineel is van Robert Miles, maar deze versie is gemixt door Dave Darrell, een hele bijzondere DJ die een hele bijzondere sound weet toe te voegen aan die gigantische hit van Robert Miles en Children die je zojuist hoorde. En dat op deze Horizon zaterdag 8:30. Van alles onderweg. Onder andere deze. Dit is Kensington.

0: Jaan. En dat is een hele bekende rapper in de United States of America. En ik denk misschien wel leuk om weer eens even voorbij te laten komen. 2009 was deze plaat een redelijk grote hit. En je hoort hem zo heel af en toe voorbij komen. Hier in ons radioprogramma. Jan, hoe ziet jouw weekend eruit tot nu toe?
1: Mijn weekend. Ik ben thuis gewoon op het moment heel druk. Dus,
0: thuis op het moment heel druk?
1: Ja, ik ben gewoon allerlei dingen aan het opruimen en wegdoen. En met de tuin. En ja, ik ben gewoon heel druk. Dus de dagen vliegen een beetje voorbij. Maar,
0: Je doet ook wel eens wat handelen op Marktplaats, hè?
1: Ja, ik wel. Ja,
0: wat verkoop je dan zoal op Marktplaats, Dianne?
1: Nou, ik heb van een week mijn kledingkast opgeruimd.
0: Jouw kledingkast? Ach, wat leuk.
1: En er waren toch nog wel wat dingetjes die ik nooit gebruikt had. Nee. Dus ik dacht, ja, dat ligt hier ook maar te doen.
0: Ja, weet precies.
1: Je?
0: Ja, precies.
1: Ik doe het gewoon weg.
0: Je doet
1: dus
0: het gewoon
1: ik
0: weg.
1: Heb inderdaad wat BH'tjes en onderbroekjes op Marktplaats gezet.
0: Ja.
1: En dan begint het eigenlijk een beetje. Hè?
0: Dan begint het eigenlijk een beetje, Dianne. Wat bedoel je nou toch?
1: Nou, ik krijg een vraag. Kun je hem even aandoen, zodat ik kan zien of die mijn vrouw ook goed zal staan?
0: Mevrouw, een fotootje.
1: En of ik ook gebruikte onderbroekjes verkoop.
0: Dat ben je toch niet, Dianne?
1: Ja.
0: Dit gaat toch... Mensen hebben toch tegenwoordig geen enkele schaamte meer op eigenlijk, hè?
1: Nou, ik vind het echt belachelijk.
0: Het slaat toch nergens op?
1: Ja, dus ja dat gebeurt er dan, Erik.
0: Maar stuur je zo iemand ook nog een reactie of zo? Of laat je gewoon niks meer horen, hè?
1: Nee, ik ga er niet op in. Nee.
0: Mannen sporen toch eigenlijk ook niet, ook, hè? Ja, doe je nou met een gedragen BH?
1: Ja, een gedragen onderbroek.
0: Ook nog.
1: Ik zou er niet blij van horen.
0: Jongen. Ja, misschien moet je hem even de koelkast leggen bij met een Hollandse nieuwe.
1: Ja, precies.
0: Het zou natuurlijk... Het is al niet te geloven.
1: Zou hij dan een tientje meer opbrengen?
0: Ja, misschien.
1: Nou, dat is een leuke tip.
0: Met of zonder ui. Oké. Goed. Nou ja, goed. En dat allemaal hier op de radio, mensen. Op een gewone zaterdag. Er lijkt niks aan de hand, maar ondertussen gebeurt er van alles daar in Zurich. Ja, ik heb het dorp sowieso al altijd een beetje wantrouwd, dat Soerendonk.
1: Ja, is spannend.
0: Er gebeuren hele rare dingen.
1: Oh,
0: ik hoor het nou weer over jou, over die marktplaats. En goed.
1: Ja, maar mensen zeggen Soerendonk, hè, die reageren.
0: Dat? Nee. Ik denk het wel.
1: Die komen overal vandaan.
0: Nee, man. Ik denk echt, nee. Echt, ik denk dat het gewoon mensen Soerendonk zijn.
1: Ja, natuurlijk niet.
0: Niet?
1: Nee.
0: Man. Laten we even iets anders draaien. Dit is zo lekker. Luister naar Reflect.

0: gevaar natuurlijk wel dat mensen die nou dat verhaal gehoord hebben van jou, dat je nou appjes gaat krijgen. God, ja, wat hoor ik? Verkoop jij gedragen BH's? Krijgen we dat weer?
1: Nou, laat me komen.
0: Laat me komen.
1: Ben niet zo verlegen, hoor.
0: Nee, toch niet. Nee, ja. Dat kan ik wel bevestigen. Dianne is niet bepaald verlegen. Nee. Ik zou zeggen, weet vooral waar je aan begint, zou ik zo bijna zeggen. Reflect, Dylan Bass was dat. En Need to Feel Love. Even terug naar de jaren 90. Hier is Alison Moyet.

toch weer eens een keer met een drive-in show op pad. Al het leuke en altijd maar weer afwachten op welk feestje je terecht komt. En eigenlijk is het altijd wel gezellig als ik ergens mag komen draaien. Want eigenlijk draai ik alleen nog maar 50-plus feestjes. En kom je altijd gelijkgestemde tegen van je eigen levenscategorie. En wordt het altijd wel één groot feest. Eén plaat wil ik zeker niet gaan draaien vanavond. En dat is

En ik hoor je denken, waarom weet je nou dat je die plaat vanavond moet gaan draaien? Nou, degene die mij geboekt heeft, die gaf al een platenlijst. Dat doen mensen steeds vaker. Dan krijg je van tevoren een linkje met een zo'n Spotify-listje. En dan moet je die platen zeker voorbij laten komen. En dan prijkte deze plaat ook op. Ik vond het wel een mooie keuze eigenlijk. The Cult natuurlijk, uit 1985. En She Sells Sanctuary. Hier in de show van de radio. Waar je ook zit, wat je aan het doen bent. Wat leuk. Welkom in het radioprogramma. We gaan nog van alles doen. Straks nog wat telefoontjes plegen.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A76... Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En 59 Zierikzee richting Bruinisse, voor Bruinisse 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Man, wat gaat de tijd toch snel als je lol hebt. Alweer 12 uur geweest. Welkom in de tweede uur van de show van de radio.

Ja, ik moet eerlijk toegeven, dit is even eentje een persoonlijke favoriet. Ja, soms als DJ bij een radiostation heb je soms de mazzel dat je even een plaatje kan draaien die je zelf mooi vindt. En dat was met deze zeker het geval. Texas! Je hoorde de Summer

0: Dating with confidence. Volgens mij betekent dat kussen met vertrouwen. Nou is Dianne al maandenlang een cursus Engels aan het volgen, Dianne.
1: Ja, nou, dat woord heb ik nog niet gehad.
0: Confidence?
1: Nee, dat heb ik nog niet gehad.
0: Dat was pas in les 2. jij doet het trouwens, dat Engels volgen, dat doe je via een website of zo, hè?
1: Duolingo.
0: Hoe?
1: Duolingo.
0: Ik hoor dat steeds vaker.
1: Ja.
0: Ik sprak van de week iemand die was Italiaans aan het volgen.
1: Ja. Jolan doet ook Italiaans.
0: Echt waar? Is dat moeilijk?
1: Nee, dat is leuk juist.
0: Maar hoe werkt dat dan?
1: Het is een soort spelletje, maar je leert elke dag wel een paar woorden.
0: Oké.
1: Maar je moet wel elke dag doen.
0: Ja. Oké. Dus ja, de Nederlandse taal begon ook met een paar woorden, hè?
1: Ja, precies.
0: Aap, noot, mies.
1: Ja. Dus het is niet van, ik doe nou een week niet en dan doe ik weer een keer. Nee, je moet elke dag, maar het is elke dag 5 minuutjes. Dus het is te doen, hoor.
0: Dat is wel te overleven.
1: Ja.
0: Heb je het gevoel dat je vorderingen maakt?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, ik kan het bevestigen, dames en heren. She speaks a little bit over the border.
1: Nou, ik durf het nu in elk geval.
0: Dat is ook wel wat waar.
1: Dan ben ik al opgeschoten.
0: Maar met die vakantie van jou, toen jij weg was even.
1: Ja.
0: Heb je toen plezier van gehad?
1: Ja, toen praat ik gewoon Engels.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ik moest soms wel even nadenken, maar ik durfde het wel.
0: Mrs. Diane.
1: Ja, dat dus.
0: It's a real surprise?
1: Ja.
0: What you're telling me now?
1: Ja, ja, nog even dooroefenen en dan kan ik vaker op vakantie, hè?
0: I'm a little bit underpressed. Ja. Under the intruk.
1: Ja.
0: Did you say? We moeten daar even bellen met Harm van Leuken. Want Harm die heeft iets bedacht. Want morgen is een bedoelde garageverkoop. Kun je gewoon je schuur opengooien en lekker de boel gaan verkopen. Heb je ook wel eens gedaan, hè?
1: Ja, heb ik ook een keer gedaan.
0: Hoe was dat bevallen trouwens?
1: Ik vond het leuk.
0: Ja?
1: Ik vond het echt heel leuk.
0: Levert het ook wat op of is het echt...
1: Nee, het levert ook wel op en het is ook gezellig. Ik kom allemaal mensen langs en ik vond het echt heel leuk.
0: En hoe kon je dan zien dat jij dan ook een garageverkoop had?
1: Ja, dan moet je ballonnen ophangen, hè?
0: Oké. Okay.
1: Dus overal waar ballonnen hangen. En ja, bij ons in Zurich was ook een route.
0: Oh, het zal weer eens.
1: En dan kreeg je dan op een blaadje en dan kon je gewoon de route volgen. En dan kwam je langs alle garageverkooppunten.

0: en I'm a train. Ik ben niet gek. Nee joh, ik ben een vliegtuig. Ik moest er meteen aan denken toen ik deze plaat hoorde. Ergens eind jaren 70. Hier op de radio op deze zaterdag. Je had het er straks even over die garageverkoop die morgen dus plaatsvindt in Budel. De kans om je garage even helemaal op te ruimen. En al die oude meuk de deur uit te doen. Het enige wat je moet doen is je garagedeur wagenwijd openzetten. En even een paar ballonnen in de boom hangen. Nou, en wie weet komt er iemand een bod doen voor €25... op die ene grasmaaier met het ene lekke bandje. Weet jij veel? Het kan altijd iets opleveren. Ik denk dat je gewoon een gouden kans hebt. Ik sprak Harm van Leuken en die zag zijn kans schoon. Die zegt, nou weet je wat ik ga doen tijdens die garageverkoop? Ik ga morgen een leuke markt organiseren in het Baudry-park. Maar waarom eigenlijk?
1: Om de garageverkoop een beetje een steuntje in de rug te geven en om dat wat te versterken, heb ik besloten om iets te organiseren wat het publiek naar Budel kan trekken, dat er wat meer mensen op straat zijn, zodat er meer verkocht kan worden. En ik was op Koningsdag in Eindhoven in het Stadswandelpark. En daar werd ik geïnspireerd door de mooie grote markt die daar ieder jaar plaatsvindt. Ik denk, nou, dat kan in Budel ook. En er zijn heel veel mensen die niet in Budel wonen, die in Kranendonk wonen of in andere dorpen, ook buiten Kranendonk, maar die evengoed graag mee zouden willen doen. En ook om die mensen een kans te geven, heb ik besloten om de parkverkoop te organiseren in het Baudry-park. Van 10:00 s'morgens tot 6:00 s'middags is iedereen welkom in het Baudry-park. Dan moeten ze even aanmelden bij mij. De telefoonnummer is 06-1038-3607.
0: Dat is
1: dan moet je aan mij even hun naam, adres, telefoonnummer doorgeven en of ze een grote of middelplek willen. Ik wil daar wel even bij benadrukken dat alle niet verkochte spullen die dienen echt mee naar huis retour genomen te worden. Want ik wil het mooie wandelpark wel netjes achterlaten. Dat is ieder zijn eigen verantwoording. Ik hoop dat het heel druk gaat worden. Ik ga hopen op mooi weer. En dan hoop ik dat het ook een echt flinke impuls kan geven aan de garageverkoop. Mocht dat nou niet zo zijn, dan koppelen we de initiatieven gewoon volgend jaar los. En dan organiseer ik de parkverkoop gewoon op een andere dag.
0: Nou, ik vind het...

Een hele originele actie van Arjen van Leuken. Je moet even contact met hem opnemen als nou het telefoonnummer te snel ging. Je kan even op zijn Facebookpagina kijken en dan komt het vast helemaal goed.

Oscars. Daarmee een plaat in 1977 rond 1:05 hier op Horizon. Die anders even lekker een kopje thee voor ons aan het zetten. En intussen draai ik Savage Garden.

dat gitaartje. De romantiek tintelt zo je huiskamer of je auto of je werkplaats binnen. Heerlijk toch? Truly, Madly, Deeply, Savage Garden. Plaatje was volgens mij ergens eind jaren 90. 97, 98, iets in die buurt. En dit komt op 99. LSDJ.

0: Alice DJ en Talk To Me. Praat met me. Dian.
1: Ja?
0: Is het gelukt met de thee?
1: Ja, het lukt altijd met de thee.
0: Oh, gelukkig.
1: Ik ben een echte theemuts, hè?
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja.
0: Zit je dan gewoon in de Engelse les?
1: Ja.
0: Tijdens de show?
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, ineens, dan heb ik het maar klaar, hè?
0: Dat wel natuurlijk. Dan heb je er even tijd voor.
1: Ja.
0: Dat is wel het voordeel natuurlijk, dat je die cursus eigenlijk kan doen tussendoor.
1: Ja, dat is zeker.
0: Maar zit je dan ook bijvoorbeeld dat je met de bus, de trein of weet ik wat ergens toe gaat, dat je het dan ook doet?
1: Ja, maar dan ga ik niet zitten praten.
0: Niet?
1: Je hebt verschillende lesjes, hè. Je kunt terugpraten, je kan typen, je moet luisteren. Ja, en als ik in de bus zit, ga ik niet zitten praten.
0: Je moet luisteren?
1: Ja, je moet luisteren.
0: Ik vind dat wel een heel goed onderdeel van die cursus.
1: Ja, ook voor mannen, hè.
0: Kun je alleen maar Engelse talen of talen leren met die app? Of kun je ook bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een ander iets je eigen maken waar je misschien niet zo sterk in bent?
1: Nee, strijken en koken kan je er niet van leren. Nee, nee, het is echt talen. Maar je kan alles leren, hè? Frans, Italiaans, Spaans, Duits.
0: Nou, ik vind eigenlijk bij mijn luisteren voor te koken. Ik bedoel, met name YouTube.
1: Ja, daarom.
0: Daar vind je alles op.
1: Ja, daarom.
0: Dat is echt zo makkelijk.
1: Daar heb je Duolingo niet voor nodig.
0: Nee, daar heb je dat niet voor nodig. Joh. Hey, normaal gesproken hebben wij rond 12:30 al die foute 3. Ik mis dat toch wel hoor.
1: Oh, ik dacht dat we die hadden afgeschaft.
0: Nee.
1: Oh, dat dacht ik.
0: Jij had die afgeschaft door gewoon interviews te plannen op dat tijdstip. Dat was wat.
1: Had je daar wel in de gaten?
0: Ik had het wel in de gaten.
1: Oh.
0: Maar ik ga het niet laten gebeuren.
1: Oh.
0: Nee, ik heb er in ieder geval wel eentje. Dat moet toch kunnen, toch?
1: Ja, maar ja.
0: Even eentje. Eentje van Arma.

en één van hen ben ik. Dadelijk even een plaatje draaien voor Peter van der Zanden. En hem even beterschap wensen. Maar dat doen we straks. Na die hele mooie.

Jarenlang deden wij de plaat en zijn verhaal hier in de radioshow. En dit was misschien wel een van de allermooiste plaat en zijn verhaal uitvoeringen die we ooit deden. 1979, The Boomtown Rats. And I don't like Monday. Hier in de show, 1:15. Je vrienden van Horizon hier. Goedemiddag, dit is Cliff Richard.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde.

boos bent dat ik het beginstukje er even afgeknipt had. Ik denk, ik begin gewoon meteen, bam, met de prachtige plaat van The Dire Straits en The Walk of Life 1985 hier in de show. Na We Don't Talk Anymore van Cliff Richard.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Zaltbommel is de vertraging 40 minuten door een bus met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey, welkom in de derde uur van deze show van de radio op deze zaterdag. Het weer gaat alle kanten op, maar één ding is stabiel. De heerlijke muziek hier op Hoorn.

ding moet kunnen. Elvis Presley even op de radio. En The Guitar Man uit 1987. En daarvoor hoorde je Electric Light Orchestra. En Mr. Blue Sky hier in de show. Speciaal voor onze Peer van der Zander. En daar weer voor Bluff en Beter. Kortom, van alles wat. Tot 2 uur hier in de show. Dadelijk gaan we verbellen met Max Kouwenhoven over het Harlekijn Festival. Wat eraan zit te komen.

0: Europe en Carrie. Eigenlijk hoor je die prachtige rockmuziek uit de jaren 90 veel te weinig op de radio. Maar ja, goed, dat is een persoonlijke kwestie natuurlijk. Iedereen zo zijn eigen muziekkeuze. Niet iedereen is daarvan gecharmeerd, Jan. Wat vind jij van die Europe-muziek en zo?
1: Ja, ik vind hem wel leuk, maar dat is natuurlijk ook een beetje onze tijd, hè?
0: Toch wel, hè?
1: Ja, ik vind hem wel leuk.
0: Met van die lange haren.
1: Ja.
0: Bij Countdown.
1: Ja. Adam Curry.
0: En we, ja, Adam Curry.
1: Oh ja.
0: En Sippy.
1: Ik heb nog een handtekening, hè, van Adam.
0: We hebben het toen geïnterviewd.
1: Ja.
0: Paul Kompen ging hem interviewen en ik mocht erbij zijn.
1: Ik denk dat ik er toen ook was.
0: Echt waar?
1: En toen ik een handtekening op mijn portemonnee.
0: Ja, dat zijn tijden.
1: Ja.
0: Hè? Goed. Ja, kan allemaal hier in de show. Aan de telefoon Max Kouwenhoven. Max, welkom in het programma. Jullie gaan iets heel bijzonders doen. Harlekijn Festival organiseren.
2: Zeker, dat is een... leuk evenement wat we nou op hebben gegeven. Dat gaat zeker leuk worden.
0: Wat kunnen mensen verwachten als ze 19 juni naar het centrum van Maarrezen komen, Max?
2: Er zijn een hoop gezelligheid, leuke artiesten en natuurlijk het nodige biertje die daar komen kijken.
0: Welke artiesten komen op het podium?
2: Zanger Kapke, Monique Smit, Hak op de Tak, DJ Tavento en onze eigen DJ Stijn.
0: Moeten mensen kaarten organiseren vooraf?
2: Nee, het is allemaal gratis intreden, dus dat maakt de drempel ook laag om toch eventjes een klein kijkje te komen nemen. We zijn hard aan het voorbereiden, genoeg reclame aan het maken, dus dat moet een mooi feest worden.
0: Hebben jullie genoeg vrijwilligers om het allemaal...
2: Ja, we wisten het af met Paul van Brabant. Die hebben natuurlijk zaterdag het feest. Vrijdag komen ze bij ons stappen, zaterdag komen ze... komen wij bij hun tappen, dus dat wordt in een mooi collectief gedaan. Het begint om 8:00.
0: Om 8:00, mooi. Nou ja, ik denk dat we alles wel eens een beetje besproken hebben. Als mensen nou meer informatie willen, kunnen ze ergens op een website of Facebookpagina iets meer terugkijken?
2: Ja, op onze Instagrampagina wordt er veel gepromoot en het kan altijd eventjes een berichtje sturen via dat platform en dan reageren we vanzelf.
0: Hey, dankjewel dat je van de uitzending was en heel veel succes met de organisatie.
2: Hey, hoi hoi.
0: Hey, hoi. Yo.

0: gaat het goed met Engelse lessen hiernaast, volgens mij, die Annelien.
1: Nou, ik ben ondertussen shoppen op bij Zalando, dus ik ben iets anders aan het doen.
0: Aan het shoppen geslagen? Zie je nou hoe hard het werk is om de redactie te doen van de show?
1: Ja, dag Erik-Jan. Dat heb ik achter de rug, hè.
0: Oh, kijk.
1: Als ik het aan jou overdraag...

appje naar de studio hier van Horizon op 040-206-3040. Hoi Jan, draai even een lekkere plaat van Fleetwood Mac alsjeblieft. Nou, bij deze. Met alle liefde van de wereld gedaan. Daarvoor draaiden we trouwens de Bronski Beat en de Small Town Boy. En MKTO. En thank you. Hier in

0: Sweden uit 72 en Do It Again. Heerlijk, heerlijk, heerlijk om de plaatje weer eens even op de radio te horen, Dian. Jij zei, heb je even tijd, zeg je. Wat is er?
1: Ja, we gingen toch de fans van John weer blij maken.
0: De fans van John blij maken?
1: Ja, want John is terug op de radio.
0: Echt waar?
1: Vanaf morgen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Onze quizmaster zelf,
1: ja,
0: in hoogste eigen persoon.
1: Ja, en John gaat wel gewoon door met Raad de Plaat, hè?
0: Oké. Raad de Plaat is morgen om 12 uur met John.
1: Ja.
0: Ruud op vakantie. Vorige week was William Pompen die bij ons even aanschoof als uitzendkracht hier bij het grote uitzendbureau.
1: Ja.
0: En dat deed hij hartstikke goed trouwens, hè?
1: Zeker, hartstikke leuk.
0: Onze vrolijke Frans.
1: Ja.
0: Goed, morgen dus weer John Broers om 12 uur. En leuk dat u weer terugkomt hier op de radio met Raad de Plaat. Ik vind het best wel moeilijk spel eigenlijk. Jij?
1: Ja, ik vind het ook moeilijk.
0: Het is wel leuk.
1: De artiest en de titel. Dat is best moeilijk, hè?
0: Dat valt niet mee, hoor.
1: Nee, maar dat maakt het juist wel leuk, vind ik.
0: Ja. Te winnen over heerlijke vlaai. En als je de kans hebt morgen even luisteren om 12 uur... dan spelen we dat spel weer hier in de show. En als je een keer aan wil schuiven of als je een keer wat wil promoten... dan ben je meer dan welkom. Even een mailtje sturen naar Dianne en dan komt het goed. Jouw e-mailadres. Het is toch dianne@rtvhorizon.nl? Of zeg
1: zeker.
0: Ik dat een keer fout?
1: Nee, dat is helemaal
0: dat
1: goed.
0: Dat is goed?
1: Ja, zeker.
0: Oké, dan hebben we dat even recht getrokken. En ook als je een keer wil langskomen of een keer wil kijken hier in de show... dan ben je meer dan welkom.

0: Elton John. En I'm still standing. Ik ontdek zojuist, Jan, we hebben helemaal nog geen Nederlandse plaat gedraaid. Oh, geen één. Dat kan toch niet?
1: Nee, dat kan echt niet.
0: Laten we het even goed maken. Zo.

0: Rebecca Joling samen met Hazus en Blijf bij mij. Ja, dat zijn ze. Ik hoorde het schokkend nieuws, Dian.
1: Ja, Gerard Joling gaat ermee stoppen.
0: Mee stoppen?
1: Ja, hij heeft nog een afscheidstour en dan stopt hij ermee.
0: Waarom?
1: Nou, ik denk dat het incidentje met dat biertje er geen goed aan gedaan heeft.
0: Dat is het einde.
1: Ja, ik denk dat het dan ook gewoon in één keer niet meer leuk is.
0: Ja, ik snap het wel. Ik moet eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel soms sta te kijken van artiesten hoe ze zich overeind moeten houden op het podium en het publiek vertegenwoordigen. Want het is niet altijd overal even leuk meer.
1: Nee, zeker niet. En als mensen gedronken hebben en ze doen gekke dingen.
0: De gekste dingen doen ze.
1: Moet jij maar normaal blijven doen.
0: Ja. En hij is natuurlijk ook de jongste niet meer. Hoe oud is die man? Is ook al over de 70 of zo?
1: Nee, ik denk achter in de 60.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Is wel jammer, hè?
1: Ja, ik vind het jammer, want ik mag hem heel graag.
0: Ik vind echt een personality. Ik vind echt wel leuk.
1: Ik heb echt sympathie voor hem.
0: Toch wel?
1: Ja, wel.
0: Goh, maar goed. Maar ja, goed, voor hetzelfde geld krijgen we nog een beetje een Heintje Davids. Ik zie hem niet stoppen gewoon. Dat kan hij helemaal niet.
1: Dat kan hij niet missen.
0: Het is een leven, man.
1: Nee,
0: precies. Maar goed, mochten we er iets van horen, we houden je op de hoogte.
1: Oh, we kunnen er nu nog naartoe.
0: Nu kunnen we er nog naartoe, hoor ik je zeggen.
1: Misschien moeten we dat doen.
0: Ja, goed. We zijn bijna het einde van de show. Oh. Ik heb nog een paar leuke plaatjes. En straks om 2 uur is Ron Frans hier aan de beurt. Dan gaat hij zijn enorme stapel platen er weer doorheen draaien. En morgen moet je zeker luisteren, want hebben we heel veel bezoek in de studio in de show. En dat wordt voor morgen wel hartstikke leuk. Tom van Os komt langs, Frank Beerten, die deden allemaal mee met de Alt-U6, hè?
1: Jacques Hendricks.
0: Ook het team Ons Ans. Ja, ook. Ja, Jacques Hendricks inderdaad. Ja, leuk. Goed, morgen dus hier in de show en zeker luisteren. Ja, en als je wil reageren, stuur even een mailtje naar Dianne. @rtvhorizon.nl, maar ook naar mij. Krijg ook een keer mail. Nog nooit meegemaakt. Nog nooit. Gaat alles via jou.
1: Oké, wat is jouw mailadres dan?
0: Geen idee. Ik heb geen idee wat mijn mailadres is.
1: Dan zijn we er al, hè?
0: Dit is zo lekker.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij een nieuwe editie van het programma Over de Grens, waarin we straks om 14:30 weer gaan pronten. Pront mee met ChatGPT en die gaat vandaag over de

verhaal achter deze plaat is dat een voor de muziekwereld totaal onbekende man het liedje schreef en daarmee terecht kwam bij de band Liquido, een alternatieve rockband uit Heidelberg in Duitsland. Tussen 1996 en 2009 maakte zij muziek en dit was hun grootste hit. Het liedje heette Narcotic en was de eerste plaat in een nieuwe aflevering van het programma Over de Grens. Van harte welkom. Iedere zaterdagmiddag melden wij ons om 2 uur tot aan de klok van 5 uur. Weer een heleboel leuke platen voor je uitgezocht, althans dat hopen we. En je mag reageren ron.fransen@echtvhorizon.nl. Gaan wij beginnen met die lange lijst van leuke platen. Dit is Too Unlimited.

plaat namen je mee terug naar 1987. Swing Out Sister en het liedje heette Surrender. Grote hit geworden. En daarvoor muziek van Nederlandse bodem. Toon 2 Unlimited en Twilight Zone. Komende vrijdag 5 juni is er een bordspellenavond in Dorpshuis de Schammert in Leen. Als je zin hebt in een avond vol spel en gezelligheid. De drankjes mag je zelf afrekenen, maar de entree is gratis. Het begint 's avonds om 19:30. Meer informatie vind je op de website van de Schammert. En je raadt het al, dat is deschammert.nl. Muziek nu van Coldplay op Radio Horizon, een hit uit 2003. En die heet Klaks.

0: een kleurtje en dan wordt het ineens Dirty Cash. Adventures of Stevie V, een hit uit 1990 hoorde je. En daarvoor Boudewijn de Groot, een man met een verhaal. Zanger, acteur, hij heeft alles in zijn leven wel een beetje gedaan. Zelfs een keer een kinderboek uitgebracht, Soms als ik een vlinder zie. Een man die van vele markten thuis was. Je hoorde Boudewijn de Groot en Jimmy. En we begonnen met Coldplay en het liedje Clocks. En zo komen deze zaterdagmiddag de hits weer voorbij. Zometeen gaan we weer prompt mee met ChatGPT. Maar eerst hoor je muziek van Rehab, Mufasa en Hype Man.
1: Around the world.

0: Prachtig liedje van Rehab heette Believe. En soms is geloof ook een heel belangrijk dingetje in het leven. We gaan weer prompt mee met ChatGPT. En die staat in het teken van de zomervakantie, de aankomende zomervakantie. Hier komt die. We willen er even helemaal uit, maar we nemen ons halve huishouden mee om ons thuis te voelen. De vraag van vanmiddag is: wat is het meest absurde, nutteloze voorwerp dat jij hebt meegesleept naar je vakantiebestemming omdat jij dacht dat je niet zonder kan? Heb je daadwerkelijk een eigen hagelslagvoorraad, aardappelen en alle sauzen meegenomen voor 2 maanden naar Italië, Spanje of iets anders? Of sleepte je zelfs een complete boormachine mee voor het geval dat? Laat het ons weten via rond.fransen@rtvhorizon.nl. Volgende week weer een nieuwe editie van Prompt mee met ChatGPT. Nu weer eerst muziek op Radio Horizon. Zometeen hoor je Dario G en Carnaval de Paris. Een vakantiebestemming bijvoorbeeld. Maar nu eerst muziek van Raoul Orellana samen met Jocelyn Brown. Een hit uit de jaren 90 en die heet Gypsy Rhythm.
1: Dit is Horizon.
2: Rond Fransen.
1: Over de grens.

Regard en Ray, hun betoog over het geheim wat we allemaal wel met ons meedragen. Althans, dat is een beetje de boodschap. Sorry zeggen is een heel moeilijk verhaal en daar is onderzoek naar gedaan. Wanneer zeggen we sorry? 27% van de Nederlanders biedt excuses aan wanneer hij of zij duidelijk fout zit. 24% doet dit wanneer ze iemand hebben gekwetst. En nog eens 24% zegt sorry wanneer er sprake is van een misverstand. Maar wanneer vinden we sorry zeggen dan lastig? 23% vindt dat moeilijk als zij vinden dat het niet alleen hun fout was. En 22% vindt het lastig als ze het niet volledig met de ander eens zijn. Daarnaast staat het gevoel om ongelijk te krijgen, trots en angst voor de reactie van ander, het zeggen van sorry in de weg. Een onderzoek wat weer gehouden is en wat ik graag even met je wilde delen. Gaan wij weer snel naar de muziek. Dit is Robin en With Every Heartbeat.

Queen of Disco. Het jaar was 1978, de plaat heette Last Dance, Donna Summer hoorde je. Ik had het straks over het onderzoek naar sorry zeggen. Een opvallende conclusie die ik ook nog tegenkwam in dat rapport en die ik zeker met je wil delen, is dat de mensen uit de provincie Gelderland het kopperst zijn en het meest lastig vinden om bij een conflict hun trots opzij te zetten en sorry te zeggen. Ook de mensen in Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben daar behoorlijk veel moeite mee. Nou, dat was dan weer het onderzoek van deze week. Laten wij weer snel naar de muziek gaan. Clean Bandit en Sarah Larsson. I'm

1987 hoorde Frank Boeien met het liedje Winter in Hamburg. Een wat mysterieuze sfeer in dit plaatje die alles te maken heeft met warmte en intimiteit die je bij elkaar vindt terwijl het buiten in die stad zo koud is en het zelfs vriest. Winter in Hamburg hoorde je hier op Radio Horizon in het programma Over de Grens. We gaan ons opmaken voor nieuws, weer en verkeer. Tot die tijd hoor je Anouk met haar hit uit 2011 en die heet Down and Dirty.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Maar dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: In het tweede uur van het programma Over de Grens hebben we straks om 3:30 weer de mix van de week. 2 platen aan elkaar geplakt van Sean Paul, Temperature, en je hoort de Eurythmics met Sweet Dreams.

een dagje naar het strand. Volgens Ilke Klein, die zelf overigens in Rotterdam woont. En dan zit je toch wel wat aardig dichter bij het strand dan wij hier. Maar goed, we hebben hier natuurlijk ook altijd weer de meren in de omgeving die ook een strand hebben. Dus we zullen maar niet treuren. Uur 2 van het programma Over de Grens. Dan luister je naar de editie van 6 juni. Het is vandaag dag nummer 157 van het jaar. Dat betekent dat we dan nog 208 te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. En vandaag, 6 jaar geleden, stopt op na 27 jaar het tv-programma Eigen Huis en Tuin. Hoe vaak hebben we niet naar Nico en naar Rob zitten kijken? Nou, een historische gebeurtenis die hoort bij deze datum 6 juni, maar dan in 2020. Gaan wij naar een hit heen uit de jaren 80. Dit is Michael Brown en So Many Men, So Little Time.

Two Brothers on the Fourth Floor. Een hit uit 1994 op Radio Horizon. Je hoort het liedje Dreams Will Come Alive. Komende woensdag 3 juni om 7:15 s'avonds in het Munttheater in Weert. Het Adele Project. Het is Jolanda Knecht met 7-koppige band die de muziek van Adele live op het podium gaat brengen. En mocht je daar nou een grote fan van zijn, dan is dit misschien een lekkere uitgaanstip. Kaartjes en meer informatie vind je op de website munttheater.nl. Dan muziek uit 1989 van oudgediende Rod Stewart, Sir Rod Stewart, want hij heeft die titel gekregen. Dit is Crazy About Her. I want

Muziek van Phil Collins. Je hoorde Strangers Like Me. En als wij vreemden in onze buurt krijgen, wordt onze intieme zone betreden. Dat gebeurt op een afstand van 0 tot 45 centimeter. Partners, kinderen, zeer goede vrienden en huisdieren mogen die gemakkelijk betreden. Maar wat gebeurt er als een vreemde die intieme zone betreedt? Nou, dan gaat de amygdala alarm slaan. Dat diepliggende deel van ons brein verwerkt dan angst en bedreigingen. En dan krijg je de vechten of vluchten reactie. We krijgen lichamelijke stress. Fysiek gaat je hartslag iets omhoog. Je spieren spannen zich aan. En je kunt een vlaag van warmte of juist adrenaline voelen. En als laatste ook nog psychologische onrust. Je voelt een sterke drang om de afstand te herstellen. Waarom vertel ik je dit allemaal? We hebben een hint van de Police voor je klaarstaan. En die heet Don't Stand So Close To Me.

uit 1980. Je hoorde The Police and Don't Stand So Close To Me. Het verhaal over de intieme zone waar we het zo even over gehad hebben. We zijn toe aan de mix van de week. We zijn een klein paar minuutjes vroeger dan gebruikelijk. Meestal is het zo rond 3:30 dat we hem uitzenden. Vandaag bestaat die mix uit twee liedjes. Sean Paul met Temperature. En die wordt gemixt met The Eurythmics en Sweet Dreams Are Made Of This.

Nou, bedenk zelf maar waar de ramen van aanslaan. En of dat nou van de auto of van je woonhuis is, gebruik je fantasie, zou ik zeggen. Steamy Windows van Tina Turner hoorde je. En daarvoor de mix van de week met Jean-Paul Den Temperature, gemixt met de Eurythmics. En Sweet Dreams Are Made of This.

liedje Twist and Shout. En veel artiesten hebben daar al eens een keer een succesje mee geboekt. In dit geval was dit de editie van Salt and Pepper. En Twist and Shout hoorde je daarvoor. Tina Turner en Steamy Windows. De grote hits komen van mij deze zaterdagmiddag. En zou jij daar je eigen bijdrage aan willen leveren, dan mag je me een mailtje sturen. ron.fransen@echttvhorizon.nl. En wie weet staat dan bijvoorbeeld deze enorme, gigantische hit volgende keer in de lijst. Ed Sheeran is dit uit 2017 met Shape of You. The club is

0: just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye!
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: In de derde en laatste uur van het programma Over de Grens om 4:30 de reggae-plaat van de week, waarin Maxi Priest je uit gaat leggen dat in 1987 de wereld er een beetje anders uitzag. Yeah.

muziek van Queen uit 1989 en haar One Date All. En die was speciaal bedoeld voor alle mensen die vanavond naar het optreden gaan van de winnaar van de SBS Tribute Battle of the Bands, Queen Must Go On. Vanavond in de Pro Y-zaal van Theater de Borg in Budel. En of er nog kaartjes beschikbaar zijn, kun je nog even proberen via de website theaterdeborg.nl. Vanavond begint het om 20:30. Hey, welkom in het derde en laatste uur van het programma Over de Grens. We gaan beginnen met Madonna. Dit is True Blue.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon. Radio.

2016, dus 10 jaar geleden, deze hit van Bruno Mars en 24K Magic Audio. Vandaag, zaterdag 6 juni, is Wereldongediertedag. En deze dag worden we erop geattendeerd op het belang van ongediertebestrijding voor de volksgezondheid. Wat we zelf kunnen doen om plagen te voorkomen staat centraal. Maar ik zou ook op willen roepen dat onze overheden ons niet in de steek laten met het vooral bestrijden van het ongedierte. Goed, dat even als zijpunt. We gaan naar muziek van Bluff. Dit is Hou Vol, Hou Vast, zou ik zeggen.

0: me voor te stellen wanneer het te laat is om afscheid te nemen. Want ik denk eigenlijk ook soms wel eens dat het beter is om afscheid te nemen dan aan te blijven modderen. Nou, filosofisch momentje op de radio. En dat bijna op 4:30 smiddags op zaterdagmiddag. Julian Lennon, mooie plaatje, heette Too Late for Goodbyes.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.
0: Ja, we noemden het nog steeds plaatjes, maar eigenlijk moet ik gebruiken het woord liedje. Want dat is allemaal zo achterhaald, plaatjes. Maar goed, dat is iets menselijks en dat brengt me bij het liedje van Rag & Bone Man van 10 jaar geleden. Het heet I'm Only Human.

jaren 80 hielden Rocksteady Crew met Hey You Rocksteady Crew. Komende donderdag 4 juni een muziekavond in Theater de Hofmar in Valkenswaard met The Dutch Experience. Die brengen het programma Child of Destiny. Meer informatie en kaartjes daarvoor vind je op de website hofnar.nl. Als je er nog op uit wil deze week, waarom ook niet, zou ik bijna willen zeggen. Ga er eens lekker op uit, was ook de boodschap van Juliane Werding in 1984. Maar zij zocht het liever op het platteland dan in de stad, volgens mij.

Juliana Wering met een hit uit 1984. Geen nicht in die stad, hoor je. En we kijken naar klok, zien we zelfs al wat later zijn dan gebruikelijk. Want om 16:30 hebben we de reggae-plaat van de week. Deze week hebben we gekozen voor Maxi Priest. De artiestennaam van Max Alfred Elliott. Een Britse reggae-zanger die in Nederland een paar hits had. Close to You was er een van. En Some Guys Have All the Luck was die andere hit. Hij is actief aan het toeren door zijn eigen geboorteland, het Verenigd Koninkrijk. Maxi Priest, deze week de reggae-plaat van de week met Wild, Wild World.

Johan Enze en de heilige Antonius die aangeroepen werd. En daarvoor hoorde je Maxi Priest en Wild Wild World. De wereld zag er in 1987 heel wat anders uit dan tegenwoordig. Een open deur lijkt me dat. Nog even een waarschuwing. Komend weekend, dan hebben we het over het weekend van vrijdag 12 tot maandag 15 juni... zijn er twee wegafsluitingen in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen het Vonderen en Weert. En de A2 A50 is dicht tussen Best Eindhoven Airport en Son en Breugel. Wil je komend weekend ergens naartoe, dan zou ik even je route van tevoren goed plannen. Of misschien je afspraak verzetten. Wie zal het zeggen? Gaan wij naar de volgende hit heen. Een vrolijke plaat uit 1991. Dit is Sailor.

mooie stem, mooi liedje en vooral een aansprekend thema. Vrijheid. Wat belangrijk is dat. Breng me dit einde van het programma ook zo meteen bij de uitspraak van de week. De wijze woorden van de week. Maar niet eerst, voordat ik gezegd heb, dankjewel voor het luisteren. En zometeen veel plezier met Hans van der Meijs en zijn programma Popwijze. Nou, wat is dan die afsluiter, die wijze woorden? Ze komen dit geval van een Romeins staatman en schrijver Marcus Tilius Cicero. En dit is de uitspraak, zijn wijze woorden. Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende. Door onze vreugde te verdubbelen en ons verdriet te delen. Tot volgende week.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. De volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Rijlschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenburg.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag, normaal gesproken, zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.